Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

agent in Zeeland. Haar moeder zei, mijn dochter wordt een ster. En iedereen in Sas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver.

maar ze kan niet terug naar Sas van Gent in Zeeland als figurante achter in het gelid. Haar moeder zegt in Sas van Gent in Zeeland, haar eigen show staat morgen in Madrid.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat het, als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
2: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

Vandaag aan de kust zon en wolken, soms heel brede opklaringen. Na de middag is er opnieuw kans op enkele lichte regenbuitjes. Temperatuur vandaag aan de kust rond de 18 graden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan zonniger weer met temperaturen aan de kust tot 20 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld blijft in omloop. Journalist Jeffrey Dujardin.
4: Ons land is in eerste zin een invoerland, via de haven van Antwerpen. En in de banken is er veel controle, maar crimineel proberen met het net weg te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
3: Vorig jaar nam de politie 195 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Ons land zou volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Nooit eerder waren er zoveel mensen langdurig ziek in ons land. In totaal gaat het om 576.000 mensen die langer dan een jaar afwezig zijn. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Het aantal stijgt wel minder snel dan gedacht. Bij werknemers onder de 65 jaar was ze zelfs al jaren niet meer zo klein. Begin dit jaar voerde de federale regering ook extra maatregelen in om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Ons land nam nog geen beslissing over de 2 Belgen aan boord van het cruiseschip waarop het Hantavirus is vastgesteld. De Risk Management Group van Volksgezondheid zat daar gisteravond over samen, maar zonder resultaat. De 2 landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Je hoort journaliste Demi van den Heden.
5: Eens dat schip zondag aankomt op Tenerife, gaat iedereen in quarantaine. Dus alle passagiers en ook de volledige bemanning. En dan zullen die 2 Belgen dus ten vroegste maandag naar ons land gerepatrieerd worden. De Risk Management Group gaat dan nauwgezet medisch opvolgen. Wat dat precies inhoudt, hoe dat zal gaan, dat blijft allemaal vaag.
3: Mogelijk kiest ons land ervoor om de 2 6 weken thuis in quarantaine te houden. De Risk Management Group zit vandaag trouwens opnieuw samen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt het vuren eerst te hebben geschonden bij het aanvallen van een Iraanse tanker. Intussen roept Amerikaans president Trump Iran opnieuw op om snel een deal te sluiten. De VS deed een voorstel, Iran reageerde nog niet. De wereldwijde Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hooggerechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. En daarna frisser en wisselvallig.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Derde keer uit met de Ostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Ostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Ostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Ostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.
2: I was born and raised down in Alabama on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, cause deep down inside he was hurt cause he'd done all he could. My papa was a great old man. I can see him with a shovel in his hand. See, education he never

0: Start de dag beter met Peter.
1: Als de dag begint met zonneschijn, dan heb je veel geluk. Goedemorgen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxime Donk.
3: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
4: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
3: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
2: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: yeah!
1: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Vandaag aan de kust zon en wolken, soms heel brede opklaringen. Na de middag is er opnieuw kans op enkele lichte regenbuitjes. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 18 graden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan zonniger weer met temperaturen aan de kust tot 20 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
2: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

0: Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie. En op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

dire.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond speelt Impromère een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tre Chiottoli, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Odenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijks en Gina Lisa. En dat in de sporthal Ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een dodelijke steekpartij op het Kiel in Antwerpen vannacht. Daarbij is een man van 30 overleden. Een andere man van 23 raakte gewond. Dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Politie en parket onderzoeken dat nog. Er is voorlopig nog geen verdachte opgepakt. Schoollaptops dreigen fors duurder te worden, dat schrijft het Nieuwsblad. Die prijsstijging komt door een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Onderwijsminister Demir stelde voor zo'n laptop een referentieprijs van €575 op, maar daar gaan de huidige prijzen dus al over. De grootste verdelers roepen scholen daarom op om zo snel mogelijk hun bestelling te plaatsen, omdat de prijzen enkel nog verder zullen stijgen. 1 op de 5 mensen die zijn rijbewijs wil halen, doet dat met een automatische versnellingsbak en mag daarna dus ook niet handgeschakeld rijden. Het is een verdubbeling in 3 jaar tijd, zegt GOKA dat de examencentra coördineert. Dirk Snauwaert.
4: Omdat er op de markt steeds meer wagens met automatische versnellingsbakken worden aangeboden, omdat die meer rijcomfort bieden in het drukke verkeer. En als gevolg leren jongere mensen automatisch geschakeld rijden, omdat ouders een automatische voertuig hebben.
3: Rijlessen voor automatisch schakelen duren ook minder lang, dus je kan wel sneller je rijbewijs halen. Er zijn opklaringen, maxima tot 20 graden. Morgen zonnig en warm. Lokaal kan het 23 graden worden. Zondag wisselend bewolkt. In de namiddag kans op buien. Mogelijk ook onweer bij 20 graden. Volgende week een pak frisser en wisselvallig.
1: Voor ouderwetse radio, luister

0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Noordzee Gold, met de mooiste gold.

De 14e modelbouwhappening gaat door op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 uur in zaal de Stille Meers in de Sluisvaartstraat 19 in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxime Donk.
3: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
4: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
3: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
2: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Noordzee Golf.

Hans Kools werd bij zijn debuuttournee Kools en Zonen vaak de reizende ster aan het comedy-firmament genoemd. Die titel is hij inmiddels ontgroeid. Na een tour van 145 shows en zo'n 65.000 bezoekers mag hij zich intussen een vaste waarde in het comedy-landschap noemen. Met zijn nieuwe voorstelling, Zolang de voorraad strekt, komt hij ook naar Oostende. En wel in het vernieuwde Kuszaal op donderdag 6 mei 2027. Noteer dit alvast in je agenda.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
2: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Pak voor de derde keer uit met de Ostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Ostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Ostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tre Chiottoli, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dex en Gina Lisa. En dat in de sporthal Terbeke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 7:45. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde daarop de medewerker. En hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De Vlaamse Leander is daar toevallig in de buurt.
4: Wij zagen het ene naar het andere politiebusje passeren. Zelfs brandweer voorbij gekomen, zelfs ambulance. Dan hoort in één keer van het is een bankoverval. En zijn wel iets geruster, maar je houdt je hart er nog wel voor vast van... Je weet niet wat er gaat uitkomen, snap je?
3: Volgens de politie zijn er meerdere daders en meerdere gijzelaars aanwezig in de bank. Het stadscentrum is volledig afgesloten. Over een half uur legt het personeel van de autokeuringen het werk neer. Uit protest tegen de hervormingen van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op de 3 keuringscentra verdwijnen. Elke Gelens van de Christelijke Vakbond.
5: De Vlaamse regering gaat eigenlijk de keuringsfrequentie aanpassen. Dat betekent dat je minder vaak naar de keuring moet gaan. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat technische gebreken langer onopgemerkt blijven. En ongetwijfeld zal dat ook het risico op ongevallen en schade voor alle weggebruikers verhogen.
3: Om 2:30 gaan de autokeuringscentra normaal gezien weer open. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek, vertelt Sophie Levee van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.
6: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
3: Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen, 6 auto's, luxe horloges en cashgeld. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour fors. Dat is de partij van premier Keir Starmer. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. De volledige resultaten zijn er nog niet. En rond deze tijd start de Ronde van Italië. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar. De 109e editie trouwens al. Wielerjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
7: De topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. De tweevoudige toerwinnaar wil de Giro op zijn palmares. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken. Ook dankzij wellicht heel sterk werk van zijn ploegmaat Victor Kampenaert.
3: De openingsrit start in Bulgarije. Dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten zijn de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Hans Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
3: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
4: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
3: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
2: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

Er is een muzikale namiddag op dinsdag 12 mei in restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driegangen menu, gevolgd door een muzikale middag met optredens van Kurt Krabbé, Aki Bolino en Gary Hager. Je moet wel vooraf reserveren bij Benny's.

0: Odyssey Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering, hè, om de omgekeerde beweging te doen.
2: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Op zaterdag 9 mei brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia-Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dex en Gina Lisa. Dat gebeurt in Sporthal Ter Beke. Deuren gaan open om 19:30. Het concert start om 20:15. De toegangsprijs bedraagt €25.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Duitsland, in het stadje Sinzig, is de politie binnengevallen in de bank waar al sinds vanochtend een gijzeling aan de gang is. De agenten vonden 2 gijzelaars die in een kamer opgesloten zaten. Zij zouden ongedeerd zijn. Van de daders is er geen spoor. Mogelijk zijn ze ontsnapt. De politie omsingelde nochtans wel het hele gebouw. Meer details geeft de politie voorlopig niet. Aan de universiteit in Gent is de raad van bestuur uitgesteld omdat activisten de toegang blokkeerden. Het gaat om pro-Palestijnse activisten. Ze eisen een vergadering met rector Petra de Sutter, zegt woordvoerder Julian Burnham.
4: We hebben ons de afgelopen 2 weken heel open opgesteld. We zijn blijven proberen in mails om condities te vinden waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Maar wanneer zij weigeren om in het bijzijn van media elkaar te ontmoeten, wanneer zij enkel met een kleine delegatie willen meeten, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan voor een onderwerp dat de hele samenleving aanbelangt.
3: In Frankrijk worden de nationale eindexamens een pak moeilijker. Dat heeft de Franse overheid beslist. Ze zullen ook strenger verbeterd worden. Zo zullen er meer punten afgetrokken worden voor spellingsfouten. De maatregel komt er omdat Franse leerlingen internationaal slechter scoren. In Frankrijk moeten de leerlingen in het 6e middelbaar een nationaal examen afleggen om af te studeren. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie. En op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En Divonic Session. De dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust tot 12 graden. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan volledig zonnig weer met temperaturen tot 22 graden. Zondag veel wolken, temperaturen rond 20 graden en zondagavond mogelijk kans op een bui.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxime Donk.
3: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
4: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
3: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
2: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: ik me thuis.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust tot 12 graden. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan volledig zonnig weer met temperaturen tot 22 graden. Zondag veel wolken, temperaturen rond 20 graden en zondagavond mogelijk kans op een bui.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
3: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
2: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hello, I'm Pierre Gillet. Please come support us for the next game.
2: Tegen Brussel op zaterdag 9 mei om 8:30.
3: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Dit is Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De treinbegeleiders zijn boos omdat de NMBS stopt met tickets te verkopen op de trein. Wie betrapt wordt op zwart rijden kan nu een duurder ticket kopen aan boord. Maar vanaf 1 juli stopt dat en krijg je meteen een boete van €90. De treinbegeleiders vrezen dat ze er financieel op achteruit zullen gaan, zegt HLN-journalist Sven Ponsaerts.
4: Per ticket dat ze nu op de trein verkopen, krijgen ze immers een commissie van 1 tot 3,5 euro bruto. Is dat. Ik sprak een treinbegeleider die het over een verlies van zo'n 100 tot wel 600 euro netto had per maand. Al gaat dat hoogste bedrag wel om medewerkers van het ticket control team.
3: Dat controleert de hele dag op tickets. De treinbegeleiders vrezen ook voor meer agressie op de trein. De man die afgelopen weekend in Middelkerke crashte met een busje met transmigranten blijft in de cel voor mensensmokkel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gaat om een Pakistaan van 21. Hij crashte toen hij met het busje een politiecontrole probeerde te ontlopen. Een van de 7 passagiers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht vandaag nog een reactie van Iran op het vredesvoorstel van de VS. Dat heeft hij gezegd tegen journalisten in Rome. De VS legde eerder deze week een nieuw voorstel op tafel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. En ook de straat van Hormuz moet weer opengaan. In Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van kerncentrale Tsjernobyl. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat 2 drones crashten. Het is niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel en de brandweer is massaal ter plaatse, maar het blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. Lotte Kopecky is haar leiderstrui in de Vuelta kwijt. Die blijft wel in de ploeg en gaat naar de Nederlandse Anna van der Breggen. Zij was de snelste vandaag in een zware bergrit. De Spaanse Paula Blasi werd 2e op 8 seconden. De Franse Marion Brunel 3e op 0,5 minuut. Kopecky verloor meer dan 10 minuten. Ze blijft wel leider in het puntenklassement. In Myanmar in Zuidoost-Azië is een robijn van maar liefst 11.000 karaat gevonden. Dat melden de staatsmedia. Het gaat volgens de regering om een uitzonderlijk groot en zeldzaam exemplaar. De steen heeft een roodpaarse kleur met gele tinten. Hoeveel hij waard is, zegt de regering niet. Robijnen behoren tot de duurste stenen ter wereld en kunnen miljoenen euro waard zijn. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maxima tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. Begin volgende week frisser en wisselvallig.
0: Dit is Noordzee Gold.
5: La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu, le pavé de ma rue

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxime Donk.
3: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
4: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
3: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
2: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

zachtjes zei hij, kind zoals jij, bestaat er toch maar één. Dat zegt je tegen Bella Bimba, Bella Bimba, Bella Bimba, dat zegt je tegen Bella

and once a page is read, all but love is dead.